0: FM Live, no one else.
1: Hey, Toots, ik heb een Surazen vibe. Huh? Nou, nou, who got my ticket to the midnight train to Josie? To Josie, yeah.